0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen.
1: Wat, hot, zin, dat, hot, niet, hoorn, dat. Als dat hier nog langer duurt, wat dat hier rap gedaan, ze zullen wat, hot, zin, dat, hot, niet, hoorn, dat. Laat dat zere stelle nozen tut, flut. Louis van Andeveste moest naar de noede zak, naar de controleur van de belasting. De dienes gamateerde rookrijongstje uit zijn zak.

tredje sind. Hva, hop, sind, da, hop, ni, horn, da. Als dat dier nog lange duurt, god dat dier abgedoen, zie zullen wa, hop, sind, da, hop, ni, horn, da. Laat dat zere stelle nozelen tut, flut. Zeraar van Flutebeke zat het moeder eens op wacht, omdat ze Germaine moesten kopen. Je zat om met zijn duim te drooien.

sind da und nie horn da. Als dat dier nog langer duurt totdat die rat gedoos is, zullen we hot zien dan hot niet gewoon dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.

0: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Zie je hier mijn apetotje?

koor. Eerst een schatje vanolier, vanoldoor, vanolhunter. En achter een minuut of drie komt toch heel de letanie. Zie je hem op het totje en op bij jou.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De Verenigde Staten starten een grootschalige campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigt dat aan op X. Rubio noemt het tribunaal een onaanvaardbare dreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en rechtssysteem. Hij heeft het ook over een oorlog tegen de VS gevoerd met vonnissen en verdragen. De relaties met Washington zijn flink verzuurd sinds het strafhof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Israëlisch premier Netanyahu. Door de aanhoudende droogte en warme temperaturen is de code voor brandgevaar in bos- en natuurgebied overal in Vlaanderen opgeschaald van geel naar oranje. Dat vraagt ook een sterk verhoogde waakzaamheid bij de hulpdiensten. Bij code oranje worden bezoekers van bos- en natuurgebieden met aandrang gevraagd geen afval weg te gooien, op de paden te blijven en zeker niet te roken. Sinds de eerste hittegolf kennen de meeste Vlaamse bossen een flinke toestroom aan bezoekers op zoek naar koelte. Bij het recente toelatingsexamen geneeskunde zijn toch nog 6 deelnemers uitgesloten nadat ze op fraude waren betrapt. Ofwel met hun gsm of met een smart glass, waarbij een scherm digitale informatie toont. Het examen verliep op papier na het grote aantal fraudegevallen met de examencomputers vorig jaar. De startquota zijn intussen ingevuld. 1880 kandidaten, ongeveer een derde, kunnen de opleiding tot arts aanvatten. 280 die voor tandarts en 240 voor dierenarts. En in het Verenigd Koninkrijk is de moord op de voormalige rechtse politica Anne Widdecombe mogelijk toch terroristisch geïnspireerd. Eerder was het tegendeel gezegd. De gespecialiseerde eenheid van de politie start een onderzoek. Widdecombe, 78, lag zaterdag dood in haar huis. Ze had zware verwondingen. De opgepakte man van 28, die dezelfde dag weer was vrijgelaten, zit nu toch weer in de cel. Widdecombe was ooit minister voor de Conservatives, maar was daarna actief bij Reform UK van Nigel Farage. Onder meer over holibirechten en abortus nam ze vaak zeer conservatieve standpunten in. Tijdens de nacht wat wolkjes en zeer zachte minima, 17 tot 21 graden. Daarna volgt weer een hete dinsdag tot 34 graden. Enkel aan zee is het een pak koeler. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: VBRO 2
0: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er zijn 3 verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthale-Helchteren gisteravond. 2 mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. 2 van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens 2 Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. 2 onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz 2 mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op 2 olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen, een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen, aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Het blijft de komende dagen zomeren, hoogzomeren. Temperaturen gaan weer de hoogte in. Dinsdag, woensdag, donderdag hittedagen met maxima van 30 graden of meer landinwaarts. Ook aan de kust hoge temperaturen, ook daar telkens gemakkelijk een 25 graden. Die noordoostelijke wind die zit er nog steeds in, zeker de eerste dagen. Later in de week gaat die geleidelijk wat afnemen, maar helemaal verdwijnen doet hij niet. En van neerslag... ja, daar spreken we niet over. In de komende dagen geen neerslag. Mogelijk dat het naar het weekend toe misschien toch ergens een lokaal buitje oplevert. Maar dat is lang niet zeker. Wat je wel ziet is dat naar het weekend toe de temperaturen geleidelijk aan wat gaan beginnen dalen. Dan gaan we toch wel de hoogste maxima gehad hebben. En dan wordt het een stukje minder warm. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

zijn drie verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle Helchteren gisteravond. Twee mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. Twee van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens twee Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Twee onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz twee mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op twee olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen, een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen, aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.

van jachten. We hebben duizend klachten, want van jagen word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: zijn drie verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. Twee mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. Twee van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens twee Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Twee onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz twee mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op twee olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen, een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen, aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge hebben afgelopen weekend bijna 30.000 mensen genoten van sfeer en muziek tijdens het 43ste Cactusfestival. De organisatie verliep vlekkeloos. Het waren editors die zondagavond het licht doofden in het Middenwaterpark. Alle nieuwigheden tijdens het festival werden als positief beoordeeld. Dat was onder meer het geval voor de tribune met zicht op het hoofdpodium. Ondanks de hitte kon het publiek voldoende verkoeling vinden bij waternevelaars en schaduwzones onder bomen. Cactus Festival vindt in 2027 plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli. Ook nu kan je al je combi-ticket aankopen aan dezelfde prijs als de afgelopen editie. Combi-tickets zijn in tegenstelling tot vorig jaar beschikbaar in alle prijskategorieën. In Brugge wordt woensdag 30 september een gerichte jobbeurs georganiseerd voor de medewerkers die door de reorganisatie bij Alstom Brugge hun job verliezen. Heel wat werknemers met technische profielen komen op de arbeidsmarkt terecht. Industriële schilders, monteerders en medewerkers met attesten voor rolbrug of hoogtewerker. Competenties waar veel West-Vlaamse bedrijven vandaag naar op zoek zijn. De jobbeurs moet vraag en aanbod rechtstreeks samenbrengen. Volgens de partners is dit de snelste manier om de betrokken medewerkers opnieuw aan de slag te krijgen. De jobbeurs vindt plaats van 9 tot 12.30 uur 30 in wijkcentrum Xaveriane in Sint-Michiels. Vooraf krijgen de Alstom-medewerkers een jobkrant met een overzicht van alle aanwezige bedrijven en vacatures. In Brugge voerden twee stadsmedewerkers vandaag een bijzonder poetswerk op het Belfort uit. Jurgen Carpentier en Thomas Treuven beklommen de 366 treden en enkele ladders om daken en goten op 83 meter hoogte te reinigen. Dat gebeurt 2 keer per jaar, zodat regenwater vlot kan worden afgevoerd en verstoppingen worden vermeden. De dakploeg van Facilitair Beheer controleert tijdens elke beurt ook op slijtage en beschadigingen en herstelt kleine gebreken meteen. Veel afval komt van vogels, zoals takjes en nestmateriaal. Door het regelmatige onderhoud blijft het Belfort in optimale staat. Schepen Pieter Maréchal benadrukt dat het dak, hoewel zelden gezien door bruggelingen, een cruciaal onderdeel is van het monument. Het Belfort krijgt vanaf volgend jaar een stevige restauratiebeurt. In Zeebrugge is zondagnacht een vrouw van 34 uit Ardooie levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zware verkeersongeval. Iets na middernacht week haar wagen op de kustlaan ter hoogte van de Londenstraat van de rijbaan af en belandde op de tramsporen. Daar botste ze tegen een betonnen draagpaal van de bovenleiding. De vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren wordt verder onderzocht door de Brugse politie. In Sint-Kruisbrugge zijn maandagochtend twee wagens gecrashed op het kruispunt van de Brieversweg en Droomhut. Even na 10 uur botsten de voertuigen op elkaar. Eén wagen belandde naast de rijbaan vlakbij een boom, terwijl de andere in het midden van het kruispunt tot stilstand kwam en de meeste schade opliep. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en de bestuurders kregen medische verzorging. Door het ongeval was er een tijd lang vertraagd verkeer.
3: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
5: Sammy Blanc, met die een engel bewoorder van Mark.
4: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
6: De nichte vent,
7: vader Aarswijk, komen een blauwe schelpte.
4: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
8: 09-233-7788.
4: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.

Dinsdagmorgen, wij zijn van start met onze VBRO-ontbijtshow op deze tweede dag van de week. Deze dinsdag in zomermodus uiteraard. Het is de VBRO Zomerradio 2025 die het voor het zeggen heeft. En dat betekent ook in dit ochtendprogramma, in deze VBRO ontbijtshow, zo mogelijk nog meer muziek dan zeg maar door de band. Maar wel met twee keer per uur nieuws. Ochtendnieuws verzorgd door de VBRO nieuwsredactie. En twee keer weerbericht. Tekent daarvoor natuurlijk weer.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vandaag weer een hele warme zomerdag. Weer warmer dan gisteren. Temperaturen gaan er weer een aantal graden bij doen. We kunnen aan zee naar een 25 tot 27 graden toe gaan. Landinwaarts zal dat weer ergens rond of vooraan de 30 graden zijn. Dus opnieuw een tropische dag die we mogen bijschrijven in deze hittegolf. Verder heel veel zon, al is ze niet altijd even uitbundig. Er hangen ook wel wat hoge sluierwolken voor. Maar de zon speelt toch wel degelijk de hoofdrol. De wind speelt ook nog mee in een mindere rol, maar is nog nadrukkelijk aanwezig. De vorige dagen zag je dat ook, die noordoostelijke wind. Die is er niet uit, vermindert een beetje, maar blijft toch nog altijd vrij goed doorwaaien. En zeker aan zee kan die nog wel vrij krachtig worden rond een 5 pofoor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
3: Er zijn 3 verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. 2 mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. 2 van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens 2 Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. 2 onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz 2 mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op 2 olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen, een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen. Aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.

Freek van Rooij, zijn nieuwe plaat, zijn nieuwe zomertitel Monica deze week helemaal in de kijker hier bij de Brugse Radio. Het is onze Brugse Kappe. Je leest er natuurlijk alles over op onze website www.brugseradio.be. Zo is Freek aan zijn tweede dag als Brugse Kappe begonnen op deze dinsdag, de 14e van juli. Het is inderdaad 14 juillet bij onze zuiderburen. Hun nationale feestdag en de drie kleur blauw, wit, rood, ja, die wappert zo mogelijk nog veel meer dan dat doorgaans al het geval is. Chauvinistisch als ze nu eenmaal zijn bij onze zuiderburen. Franse feestdag, Franse zanger, topzanger van toen, 1983, Sacha Distel.

We blijven hetzelfde riedeltje herhalen. Een hoge drukgebied ligt vastgebeiteld in het zeegebied tussen Schotland, IJsland en Noorwegen. En dat bezorgt ons een totale blokkade op de weerkaarten. Boven Frankrijk zien we wat thermische lage drukgebieden. En tussen beiden in staat wel redelijk wat wind. Een goede doorstaande noordoostelijke stroming, waarbij de wind toch wel goed aanwezig is. Dat zag je de vorige dagen, zal vandaag niet anders zijn. En zeker aan zee kan die weer naar een vijftal Beaufort gaan in de loop van de dag. Temperaturen, die zitten weer in de lift. Gisteren was het iets minder warm, vandaag weer zeer warm. 30 graden of vooraan de 30 graden landinwaarts. 25 tot 27 aan zee. En daarmee zetten we de hittegolf gewoon verder. Verder ook vanavond, vannacht, rustiger. Met een langzaam dalende temperatuur die tegen de ochtend daar rond 16, 17, 18 graden landelijk zit. In stedelijke gebieden is dat gemakkelijk 20 of meer. Daarbij ook voor de komende dagen aanhoudend hetzelfde weerbeeld. Woensdag, donderdag zeer warm, 30 graden en meer landinwaarts. Vrijdag zou het wat getemperd worden naar een 25. En in het weekend zouden we dan tussen 20 en 25 uitkomen. Maar op al die dagen heel veel zon. Misschien wat meer bewolking naar het eind van de week toe en in het weekend. De buienkans is heel klein, wat niet wil zeggen dat er misschien niet ergens eentje opduikt, maar het zal bijna niks zijn. En ook naar volgende week toe amper of geen neerslag, terwijl later in de week die temperaturen opnieuw de weg omhoog zouden kunnen vinden en we misschien weer naar een volgende hitteperiode toe gaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: zijn drie verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. Twee mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. Twee van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens twee Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Twee onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz twee mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op twee olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen, een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen, aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge hebben afgelopen weekend bijna 30.000 mensen genoten van sfeer en muziek tijdens het 43ste Cactusfestival. De organisatie verliep vlekkeloos. Het waren editors die zondagavond het licht doofden in het Middenwaterpark. Alle nieuwigheden tijdens het festival werden als positief beoordeeld. Dat was onder meer het geval voor de tribune met zicht op het hoofdpodium. Ondanks de hitte kon het publiek voldoende verkoeling vinden bij waternevelaars en schaduwzones onder bomen. Cactus Festival vindt in 2027 plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli. Ook nu kan je al je combi-ticket aankopen aan dezelfde prijs als de afgelopen editie. Combi-tickets zijn in tegenstelling tot vorig jaar beschikbaar in alle prijskategorieën. In Brugge wordt woensdag 30 september een gerichte jobbeurs georganiseerd voor de medewerkers die door de reorganisatie bij Alstom Brugge hun job verliezen. Heel wat werknemers met technische profielen komen op de arbeidsmarkt terecht. Industriële schilders, monteerders en medewerkers met attesten voor rolbrug of hoogtewerker. Competenties waar veel West-Vlaamse bedrijven vandaag naar op zoek zijn. De jobbeurs moet vraag en aanbod rechtstreeks samenbrengen. Volgens de partners is dit de snelste manier om de betrokken medewerkers opnieuw aan de slag te krijgen. De jobbeurs vindt plaats van 9 tot 12.30 uur 30 in wijkcentrum Xaverianen in Sint-Michiels. Vooraf krijgen de Alstom-medewerkers een jobkrant met een overzicht van alle aanwezige bedrijven en vacatures. In Brugge voerden twee stadsmedewerkers vandaag een bijzonder poetswerk op het Belfort uit. Jurgen Carpentier en Thomas Treuven beklommen de 366 treden en enkele ladders om daken en goten op 83 meter hoogte te reinigen. Dat gebeurt 2 keer per jaar, zodat regenwater vlot kan worden afgevoerd en verstoppingen worden vermeden. De dakploeg van Facilitair Beheer controleert tijdens elke beurt ook op slijtage en beschadigingen en herstelt kleine gebreken meteen. Veel afval komt van vogels, zoals takjes en nestmateriaal. Door het regelmatige onderhoud blijft het Belfort in optimale staat. Schepen Pieter Maréchal benadrukt dat het dak, hoewel zelden gezien door bruggelingen, een cruciaal onderdeel is van het monument. Het Belfort krijgt vanaf volgend jaar een stevige restauratiebeurt. In Zeebrugge is zondagnacht een vrouw van 34 uit Ardooien levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Iets na middernacht week haar wagen op de kustlaan ter hoogte van de Londenstraat van de rijbaan af en belandde op de tramsporen. Daar botste ze tegen een betonnen draagpaal van de bovenleiding. De vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt verder onderzocht door de Brugse politie. In Sint-Kruisbrugge zijn maandagochtend twee wagens gecrashed op het kruispunt van de Brieversweg en Droomhut. Even na 10 uur botsten de voertuigen op elkaar. Eén wagen belandde naast de rijbaan, vlakbij een boom, terwijl de andere in het midden van het kruispunt tot stilstand kwam en de meeste schade opliep. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en de bestuurders kregen medische verzorging. Door het ongeval was er een tijd lang vertraagd verkeer.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
4: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En Skwane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470-94-1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
7: A presto da Mobili Consortio.

Dit is alweer deel 2 van onze VBRO ontbijtshow. Nog altijd in zomermodus natuurlijk. De VBRO Zomerradio 2025 met ook in de VBRO ontbijtshow meteen al zomerse muziekjes. Nog veel meer dan dat je dat van ons gewend bent op een gewone werkdag buiten het zomerseizoen. Weerman Geert Nasens met alle informatie over het weer, kort en bondig en iets uitgebreider. En dan hebben we natuurlijk ook nog een volgend morgennieuws om 8:30. Eindigen doen we deze VBRO ontbijtshow met het slotjournaal van 9:00. Een heel goede morgen.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philip Dazen.
5: Ik ben gek op jou, Tikero.
3: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
9: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
10: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
11: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
12: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.

0: 1, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026 op zondag 2 augustus.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag weer een hele warme zomerdag. Weer warmer dan gisteren. Temperaturen gaan er weer een aantal graden bij doen. We kunnen aan zee naar 25 tot 27 graden toe gaan. Landinwaarts zal dat weer ergens rond of vooraan de 30 graden zijn. Dus opnieuw een tropische dag die we mogen bijschrijven in deze hittegolf. Verder heel veel zon, al is ze niet altijd even uitbundig. Er hangen ook wel wat hoge sluierwolken voor. Maar de zon speelt toch wel degelijk de hoofdrol. De wind speelt ook nog mee in een mindere rol, maar is nog nadrukkelijk aanwezig. De vorige dagen zag je dat ook, die noordoostelijke wind. Die is er niet uit, vermindert een beetje, maar blijft toch nog altijd vrij goed doorwaaien. En zeker aan zee kan die nog wel vrij krachtig worden rond een 5 pofoor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

zijn drie verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. Twee mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. Twee van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens twee Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Twee onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz twee mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op twee olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen, een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen, aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.

Houston heeft nu al een dikke zomerhit te pakken en dat heeft hij natuurlijk aan ons te danken. Hè. We hebben hem een flinke duw in de rug gegeven hier bij de Brugse Radio. Houston met Nooit meer zonder jou, meteen na het 8:30 journaal. In deze dinsdagse ontbijtshow, deze van vandaag 14 juli, 14 juillet inderdaad, spraakmakende datum. Het is de nationale feestdag van onze Fransen en dat zullen we overal in Europa wel geweten hebben. De Fransen die vieren feest vandaag en laten die drie kleur blauw, wit, rood overal veelvuldig wapperen. En dat weet je, in ieder dorpje, in ieder stadje is die drie kleur prominent aanwezig, zeker op hun nationale feestdag. En het is misschien het uitgelezen moment om je oude Franse vrienden weer even op te zoeken, want...

We blijven hetzelfde riedeltje herhalen. Een hoogdrukgebied ligt vastgebeiteld in het zeegebied tussen Schotland, IJsland en Noorwegen. En dat bezorgt ons een totale blokkade op de weerkaarten. Boven Frankrijk zien we wat thermische lagedrukgebieden en tussen beiden in staat wel redelijk wat wind. Een goede doorstaande noordoostelijke stroming, waarbij de wind toch wel goed aanwezig is. Dat zag je de vorige dagen, zal vandaag niet anders zijn. En zeker aan zee kan die weer naar een vijftal Beaufort gaan in de loop van de dag. Temperaturen, die zitten weer in de lift. Gisteren was het iets minder warm, vandaag weer zeer warm. 30 graden of vooraan de 30 graden landinwaarts, 25 tot 27 aan zee. En daarmee zetten we de hittegolf gewoon verder. Verder ook vanavond, vannacht, rustiger met een langzaam dalende temperatuur die tegen de ochtend daar rond 16, 17, 18 graden landelijk zit. In stedelijke gebieden is dat gemakkelijk 20 of meer. Daarbij ook voor de komende dagen aanhoudend hetzelfde weerbeeld. Woensdag, donderdag zeer warm, 30 graden en meer landinwaarts. Vrijdag zou het wat getemperd worden naar een 25. En in het weekend zouden we dan tussen 20 en 25 uitkomen. Maar op al die dagen heel veel zon. Misschien wat meer bewolking naar het eind van de week toe en in het weekend. De buienkans is heel klein, wat niet wil zeggen dat er misschien niet ergens eentje opduikt, maar het zal bijna niks zijn. En ook naar volgende week toe amper of geen neerslag, terwijl later in de week die temperaturen opnieuw de weg omhoog zouden kunnen vinden en we misschien weer naar een volgende hitteperiode toe gaan.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen. Van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ze zeggen dit, ze zeggen dat, ze klappen haren achter

zeggen dit, ze zeggen dat. Ze klappen haren achter het hat, laat ze maar zeggen. Ze flusteren si, ze flusteren la. Van iedereen weten ze een twa, laat

0: Nou, die sfeer van toen die kwam plots weer heel even onze studio in. Een dikke 2 minuten lang dankzij Benny Scott. En een van zijn toch wel opmerkelijke liedjes, hè, uit 1985, laat ze maar zeggen. En dat is inderdaad een goede raad van onze Benny voor deze 14 juillet, deze 14e van juli die we voor de boeg hebben. Tenminste, voor de vroege opstaanders is die al even bezig. Voor zij die nu pas een oogje opentrekken. Ja, begin de dag met een lach. We helpen je ermee hier bij de Brugse Radio. Zometeen 3 uur lang tussen 9 en 12 uur. Muziek bij Stijwerkt.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
5: A presto da Mobili Consortio.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Beernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

In Brugge hebben afgelopen weekend bijna 30.000 mensen genoten van sfeer en muziek tijdens het 43ste Cactusfestival. De organisatie verliep vlekkeloos. Het waren editors die zondagavond het licht doofden in het Middenwaterpark. Alle nieuwigheden tijdens het festival werden als positief beoordeeld. Dat was onder meer het geval voor de tribune met zicht op het hoofdpodium. Ondanks de hitte kon het publiek voldoende verkoeling vinden bij waternevelaars en schaduwzones onder bomen. Cactusfestival vindt in 2027 plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli. Ook nu kan je al je combi-ticket aankopen aan dezelfde prijs als de afgelopen editie. Combi-tickets zijn in tegenstelling tot vorig jaar beschikbaar in alle prijskategorieën. In Brugge wordt woensdag 30 september een gerichte jobbeurs georganiseerd voor de medewerkers die door de reorganisatie bij Alstom Brugge hun job verliezen. Heel wat werknemers met technische profielen komen op de arbeidsmarkt terecht. Industriële schilders, monteerders en medewerkers met attesten voor rolbrug of hoogtewerker. Competenties waar veel West-Vlaamse bedrijven vandaag naar op zoek zijn. De jobbeurs moet vraag en aanbod rechtstreeks samenbrengen. Volgens de partners is dit de snelste manier om de betrokken medewerkers opnieuw aan de slag te krijgen. De jobbeurs vindt plaats van 9 tot 12.30 uur 30 in wijkcentrum Xaveriane in Sint-Michiels. Vooraf krijgen de Alstom-medewerkers een jobkrant met een overzicht van alle aanwezige bedrijven en vacatures. In Brugge voerden twee stadsmedewerkers vandaag een bijzonder poetswerk op het Belfort uit. Jurgen Carpentier en Thomas Treuven beklommen de 366 treden en enkele ladders om daken en goten op 83 meter hoogte te reinigen. Dat gebeurt twee keer per jaar, zodat regenwater vlot kan worden afgevoerd en verstoppingen worden vermeden. De dakploeg van Facilitair Beheer controleert tijdens elke beurt ook op slijtage en beschadigingen en herstelt kleine gebreken meteen. Veel afval komt van vogels, zoals takjes en nestmateriaal. Door het regelmatige onderhoud blijft het Belfort in optimale staat. Schepen Pieter Maréchal benadrukt dat het dak, hoewel zelden gezien door bruggelingen, een cruciaal onderdeel is van het monument. Het Belfort krijgt vanaf volgend jaar een stevige restauratiebeurt. In Zeebrugge is zondagnacht een vrouw van 34 uit Ardooie levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Iets na middernacht week haar wagen op de kustlaan ter hoogte van de Londenstraat van de rijbaan af en belandde op de tramsporen. Daar botste ze tegen een betonnen draagpaal van de bovenleiding. De vrouw zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren wordt verder onderzocht door de Brugse politie. In Sint-Kruisbrugge zijn maandagochtend twee wagens gecrashed op het kruispunt van de Brieversweg en Droomhut. Even na 10 uur botsten de voertuigen op elkaar. Eén wagen belandde naast de rijbaan vlakbij een boom, terwijl de andere in het midden van het kruispunt tot stilstand kwam en de meeste schade opliep. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en de bestuurders kregen medische verzorging. Door het ongeval was er een tijd lang vertraagd verkeer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De 34-jarige vrouw die in de nacht van zondag op maandag iets na middernacht met haar wagen tegen een paal van de bovenleiding van de tram terecht kwam langs de kustlaan tussen Blankenbergen en Zeebrugge, verkeert volgens het parket van West-Vlaanderen niet langer in levensgevaar. Waarom de vrouw afweek van de rijbaan en op de tramsporen terecht kwam, is onduidelijk. In Reningen moesten gisteren 4 koeien gered worden uit een gracht naast een weide. Wat een frisse duik had moeten worden, werd echter een modderbad. Met een verrijker en riemen onder de buik konden ze uit de modder getild worden. Gisteren iets na de middag brak in een van de gebouwen van meubelfabriek Lieves in Tielt brand uit. Een elektriciteitscabine vatte er vuur. Dat zorgde voor veel rookontwikkeling. Toen de brandweer de poort opende van de loods, was er een kleine explosie. Ze hadden het vuur gelukkig snel onder controle. In Kokzijde moest de brandweer gisteren een vrouw bevrijden uit haar wagen die op zijn dak lag na een stevige botsing met een ander voertuig. Het ongeval gebeurde rond 2:30 op het kruispunt van de Tulpenlaan en de Angelierenlaan in Kokzijde. De vrouw werd na haar bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. En in Oedelem moest de brandweer gisteren namiddag het fietspad langs de Seyselestraat schoonmaken. Een voorbijkomend voertuig of landbouwtuig verloor er een smurrie over een afstand van enkele tientallen meters. Wie het verloor is onduidelijk.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Altijd schone muziek.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

0: Turnen, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen. Shop in stad. Ik heb echt gehad, vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voormiddag ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Zicht op de baan, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
6: A presto da Mobili Consortio.
3: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vandaag weer een hele warme zomerdag. Weer warmer dan gisteren. Temperaturen gaan er weer een aantal graden bij doen. We kunnen aan zee naar 25 tot 27 graden toe gaan. Landinwaarts zal dat weer ergens rond of vooraan de 30 graden zijn. Dus opnieuw een tropische dag die we mogen bijschrijven in deze hittegolf. Verder heel veel zon, al is ze niet altijd even uitbundig. Er hangen ook wel wat hoge sluierwolken voor. Maar de zon speelt toch wel degelijk de hoofdrol. De wind speelt ook nog mee, in een mindere rol, maar is nog nadrukkelijk aanwezig. De vorige dagen zag je dat ook, die noordoostelijke wind. Die is er niet uit, vermindert een beetje, maar blijft toch nog altijd vrij goed doorwaaien. En zeker aan zee kan die nog wel vrij krachtig worden, rond een 5 pofoor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

En de wettenkoesten. Je ging op Blankenbergen naar de zee. Je zwom in de zee, je komt eruit. Zijn vrouw zegt, doe de een droge zwembroek aan. Je zegt, ja, maar waar kunnen we niet in Ivers wegsteken? Ze zegt, wat in het water is, zou je het niet zien? Weet je dat de beesten in de dierentuin in Antwerpen vergoorden en een syndicaat stichten, omdat ze zeggen, er moet een van ons afgevorderd worden in de regeringen. Ze verhoort. De mol heeft eerst het woord gevuld. Hij zegt, luistert, ik kan minister worden. Ik zie gewend van vroetelen. Ik vroetel, mijn vrouw vroetelt en mijn jongens vroetelen. Zegt een baar, luister, als je minister wil worden, moet je niet vroetelen. Hè? Je moet je niet zelf vroetelen voor minister te zijn. Je moet wel eens gewoon voorkomen. Hè? En dat heb ik. Ik heb een felle mantel, mijn vrouw heeft een felle mantel en mijn jongens hebben een felle mantel. Ja, zegt de kangaroo, dat is juist, er moet zijn geen zaten in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van Marne en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
7: A presto da Mobili Consortio.
8: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
9: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
8: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
9: Want het is zomer, die zomer in mijn straat.
8: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
10: De Brugse Radio.

Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.

0: Brugge is altijd schone. Brugge is gewone s'nachtes vroeg, als de dauw over de reetjes hangt. En topje van de toren het eerste zonnestraaltje vangt. Een straaltje die dan afzakt en het koedevulle grist van toren en van gevels in kleur zet. Het groene van bomen, het bruin van daken, het rood van gevels. Van aan de markt toe aan de lonen. Brugge, Brugge is altijd schone. Brugge schone overdag, als moeder zonne met de lacholde kleuren die der zin schoon in de verven zet. Omkaderd en getooid met klankstjes van een bijhoort lekker palet. Och worden ieder beeld en klank en kleuren vastgezet, het worden kronen van Brugge. Brugge is altijd schone. Brugge is schone snaves, als de mantel van de rusten wordt geleid over de hevels en kantelen. Suust lekker een soze, zocht en goed die heel de stad bedekt. Al duzen en de toren en de mensen. En vrede brengt. En stilte. Dat zelfs een vogel niet meer zingt. In oog of lege tonen. Brugge. Brugge is altijd schone. Brugge is schone in de nacht. In pees en vree en rusten. Het is zusterlijk of dat een vee de stad goedenavond kuste. En met haar staf een tekstje gaf. Die groot en klein deed zwiegen en stilte bracht. Die niet meer hoort en niet meer ziet in stroten nog in lonen. Brugge, Brugge is altijd schone.
1: Nou, een prachtige tekst, hè? Een fantastisch gedicht eigenlijk op muziek. In de start van onze dinsdagvoormiddag samen hier bij de Brugse Radio, ons aller Willy Lustenhauer. Destijds in 1974, en dat was eigenlijk deel uitmakend, dit 45 toerenplaatje van het gedenkboek Willy Lustenhauer. Dat werd toen uitgebracht, eigenlijk een beetje als orgelpunt, als apotheose, als afscheid aan een schitterende carrière. Willy was toen 54, maar niets was minder waar. Toen moesten nog die legendarische en hilarische one-man-shows aanbreken. Meer dan 10 zou die er uiteindelijk brengen in de Brugse Stadsschouwburg en ook in andere zalen en zaaltjes in de provincie West-Vlaanderen. En vandaag hebben we dit prachtige liedje dat deel uitmaakte van dat gedenkboek nog een keer gedraaid hier bij Joen Brugse Radio. Straks wordt het middag. Ik wens je smakelijke maaltijd en veel luistergenot met de zomergroetjes.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Na, na, na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hard vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Eskone Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

0: Ja, we beleven de tweede hittegolf van deze zomer, al is die gelukkig wat minder warm dan de vorige. Het wordt ook vandaag behoorlijk warm hoor, vandaag. Maar goed, we houden het hoofd koel en we zorgen ervoor dat we niet verhitten in deze Studio 5 hier bij VBRO. Straks John Terra in de praatstoel, of op de praatstoel, en die komt vertellen over Trouw, een liedje uit zijn rijk repertoire.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.
2: Approchez, approchez. On va lancer le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

0: la joue.
1: Attention, sur la joue. Embrassez-vous. Stop.
2: Bisous.

0: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
1: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, die zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Pieter.

0: Kruis. Er zijn daar nu supersolden, met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Saverijzaal van Casino Blankenbergen.
2: Ik ben niet blij, met hier een enkel bewoner van maar.
1: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
2: Marabombak is kapot.
1: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
3: Een echte vent.
1: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
4: 09-233-7788.
1: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Krijgen vanmiddag brede zonnige periodes. Eigenlijk is het zonnig tot licht bewolkt. Een paar hoge sluierwolken of wat middelhoge wolken erbij. Maar de zon speelt duidelijk de grote hoofdrol. Temperaturen spelen ook een hoofdrol. 25 tot 27 graden aan de kust. Rond of vooraan de 30 graden landinwaarts. Met een toch ook weer goed aantrekkende wind uit de noordoostelijke hoek. Hoor. Die waait aan zee vrij krachtig tot een 5 beaufort. Bovenland is dat een wat vlagerige wind. Ook steeds uit die noordoostelijke hoek. Dus toch wel redelijk winderig. Dat dan wel weer. Vanavond en vannacht neemt die wind dan af. Wordt het rustiger. Bij minima die tegen de ochtend zakken naar een 16 tot een 17 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

We blijven hetzelfde riddeltje herhalen. Een hoge drukgebied ligt vastgebeiteld in het zeegebied tussen Schotland, IJsland en Noorwegen. En dat bezorgt ons een totale blokkade op de weerkaarten. Boven Frankrijk zien we wat thermische lage drukgebieden. En tussen beiden in staat wel redelijk wat wind. Een goede doorstaande noordoostelijke stroming, waarbij de wind toch wel goed aanwezig is. Dat zag je de vorige dagen, zal vandaag niet anders zijn. Zeker aan zee kan die weer naar een vijftal Beaufort gaan in de loop van de dag. Temperaturen, die zitten weer in de lift. Gisteren was het iets minder warm, vandaag weer zeer warm. 30 graden of vooraan de 30 graden landinwaarts. 25 tot 27 aan zee. En daarmee zetten we de hittegolf gewoon verder. Verder ook vanavond, vannacht, rustiger. Met een langzaam dalende temperatuur die tegen de ochtend daar rond 16, 17, 18 graden landelijk zit. In stedelijke gebieden is dat gemakkelijk 20 of meer. Daarbij ook voor de komende dagen aanhoudend hetzelfde weerbeeld. Woensdag, donderdag zeer warm, 30 graden en meer landinwaarts. Vrijdag zou het wat getemperd worden naar een 25. En in het weekend zouden we dan tussen 20 en 25 uitkomen. Maar op al die dagen heel veel zon. Misschien wat meer bewolking naar het eind van de week toe en in het weekend. De buienkans is heel klein, wat niet wil zeggen dat er misschien niet ergens eentje opduikt, maar het zal bijna niks zijn. En ook naar volgende week toe amper of geen neerslag, terwijl later in de week die temperaturen opnieuw de weg omhoog zouden kunnen vinden en we misschien weer naar een volgende hitteperiode toe gaan.

Een nummer 1 hit in 10 om te zien. Iedereen zong hem uiteraard ook mee. Zeg eens meisje. En Paul Severs met zijn dansers erbij. Weet je nog? We gaan er vandoor, want de zomergroetjes voor vandaag zijn weer geschreven en gedraaid. Morgen zijn we er terug. Woensdag is het dan. En Jimmy Frey komt vertellen over Rozen voor Sandra in ons programma. Dat wordt dus boeiende radio. Blijf bij VBRO en tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldde Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
7: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
8: De Brugse Radio.

Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald. Of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldde Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.

We blijven hetzelfde riddeltje herhalen. Een hoge drukgebied ligt vastgebeiteld in het zeegebied tussen Schotland, IJsland en Noorwegen. En dat bezorgt ons een totale blokkade op de weerkaarten. Boven Frankrijk zien we wat thermische lage drukgebieden. En tussen beiden in staat wel redelijk wat wind. Een goede doorstaande noordoostelijke stroming, waarbij de wind toch wel goed aanwezig is. Dat zag je de vorige dagen, zal vandaag niet anders zijn. En zeker aan zee kan die weer naar een vijftal Beaufort gaan in de loop van de dag. Temperaturen, die zitten weer in de lift. Gisteren was het iets minder warm, vandaag weer zeer warm. 30 graden of vooraan de 30 graden landinwaarts. 25 tot 27 aan zee. En daarmee zetten we de hittegolf gewoon verder. Verder ook vanavond, vannacht, rustiger. Met een langzaam dalende temperatuur die tegen de ochtend daar rond 16, 17, 18 graden landelijk zit. In stedelijke gebieden is dat gemakkelijk 20 of meer. Daarbij ook voor de komende dagen aanhoudend hetzelfde weerbeeld. Woensdag, donderdag zeer warm, 30 graden en meer landinwaarts. Vrijdag zou het wat getemperd worden naar een 25. En in het weekend zouden we dan tussen 20 en 25 uitkomen. Maar op al die dagen heel veel zon. Misschien wat meer bewolking naar het eind van de week toe en in het weekend. De buienkans is heel klein, wat niet wil zeggen dat er misschien niet ergens eentje opduikt, maar het zal bijna niks zijn. En ook naar volgende week toe amper of geen neerslag, terwijl later in de week die temperaturen opnieuw de weg omhoog zouden kunnen vinden en we misschien weer naar een volgende hitteperiode toe gaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Na, na, na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
4: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
3: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
4: Want het is zomer, die zomer in mijn straat.
3: Niet te missen dus, De Tzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
5: Altijd schone muziek.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo beste luisteraars, ik ben Nico de Klerk.
4: Ik ben Eddy Govert.
3: En wij twee, wij gaan samen regelmatig het archief doorzoeken.
4: Ja.
3: Op zoek naar een single deze keer.
4: Een single. En met een zeer welluidende titel, hè?
3: Ja, het is de B-kant eigenlijk, want de A-kant heet Nu.
4: En de B-kant heet?
3: Meisjes.
4: Voilà.
3: En meisjes, dat, daar hebben we zwak voor, hè?
4: Daar hebben wij een zwak voor, hè? Dat weet je.
3: Dat kunnen we niet onder stoelen of banken schuiven. Nee.
4: En dat zullen de meisjes ondertussen ook wel weten, hè?
3: Nu, als ze twee oudere mannen zien, dan gaan ze misschien weglopen. Dat is iets anders, maar los daarvan...
4: Mannen met welvend buikje?
3: Ja.
4: Moet kunnen, hè?
3: En we hebben de gewelf. Ah ja, dat is...
4: Ja, we hebben gewelven.
3: Dat had ik nog nooit zo bekeken, ja.
4: Nu, inderdaad.
3: De zanger die wij hebben uitgekozen, die had in de jaren 60 razend veel succes bij de jonge dames.
4: Jawel.
3: Zelfs toen hij in zijn legerdienst was.
4: Later ook, hè. Met zijn comeback in de jaren 80.
3: Ja, ook al.
4: Amai.
3: Zo iemand die dames kon blijven aantrekken. Zo.
4: En ik heb mij altijd afgevraagd, wat is nu zijn charisma? Wat is zijn geheim?
3: Ik snap het, Eddy. Je hebt je altijd afgevraagd waarom hij wel en ik niet.
4: Ja, voilà. Kijk. Ja. Ik moest altijd toezien. Hij stond ook niet te bewegen, want hij stond altijd met één arm uitgestrekt. Ja, en met zijn draad van de micro, dat hield hij vast zo.
3: Dat was vroeger nog zo mijn draad. Hè?
4: Ja, inderdaad. En hij verroerde bijna niet. En toch stonden al die dames voor de scène. Ja,
3: warm.
4: Ze moesten hem zien. Hè.
3: Warm.
4: Ja, werden nog opgewarmd.
3: Warmer, nog warmer.
4: Ja,
3: nog warmer, ja.
4: Inderdaad.
3: Ja, nu, misschien komt het wel door dit nummer. Een heel atypisch nummer. De laatste single die hij opnam bij platenfirma Polydor. Waar hij in 1963 alleen had opgenomen.
4: Ja,
3: John Larry dus.
4: Ja,
3: zijn 18e single was dat. De enige die nooit op een LP verschenen is. Vandaar dat we de single moesten vinden.
4: Ja.
3: En daarom is het ook in mono.
4: Voilà, voilà. Wat dat mag, hè?
3: Uit 1971.
4: Joop.
3: Meisjes.
4: Meisjes, daar komt-ie.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.

0: Frank Halon. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Krijgen vanmiddag brede zonnige periodes. Eigenlijk is het zonnig tot licht bewolkt. Een paar hoge sluierwolken of wat middelhoge wolken erbij. Maar de zon speelt duidelijk de grote hoofdrol. Temperaturen spelen ook een hoofdrol. 25 tot 27 graden aan de kust. Rond of vooraan de 30 graden landinwaarts. Met een toch ook weer goed aantrekkende wind uit de noordoostelijke hoek. Hoor. Die waait aan zee vrij krachtig tot een 5 Beaufort. Bovenland is dat een wat vlagerige wind. Ook steeds uit die noordoostelijke hoek. Dus toch wel redelijk winderig. Dat dan wel weer. Vanavond en vannacht neemt die wind dan af. Wordt het rustiger. Bij minima je tegen de ochtend zakken naar een 16 tot een 17 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De 34-jarige vrouw die in de nacht van zondag op maandag iets na middernacht met haar wagen tegen een paal van de bovenleiding van de tram terecht kwam langs de kustlaan tussen Blankenbergen en Zeebrugge, verkeert volgens het parket van West-Vlaanderen niet langer in levensgevaar. Waarom de vrouw afweek van de rijbaan en op de tramsporen terecht kwam, is onduidelijk. In Reningen moesten gisteren 4 koeien gered worden uit een gracht naast een weide. Wat een frisse duik had moeten worden, werd echter een modderbad. Met een verrijker en riemen onder de buik konden ze uit de modder getild worden. Gisteren iets na de middag brak in een van de gebouwen van meubelfabriek Lieves in Tiel brand uit. Een elektriciteitscabine vatte er vuur. Dat zorgde voor veel rookontwikkeling. Toen de brandweer de poort opende van de loods, was er een kleine explosie. Ze hadden het vuur gelukkig snel onder controle. In Kokzijde moest de brandweer gisteren een vrouw bevrijden uit haar wagen die op zijn dak lag na een stevige botsing met een ander voertuig. Het ongeval gebeurde rond 2:30 op het kruispunt van de Tulpenlaan en de Angelierenlaan in Kokzijde. De vrouw werd na haar bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. En in Oedelem moest de brandweer gisteren namiddag het fietspad langs de Seyselestraat schoonmaken. Een voorbijkomend voertuig of landbouwtuig verloor er een smurrie over een afstand van enkele tientallen meters. Wie het verloor is onduidelijk.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Freek van Rooij was dat. Een inmiddels heel erg herkenbaar stemgeluid, hè? Dat al deel uitmaakt van onze programma's sinds enige tijd. Nu ook met deze nieuwe zomertitel Monica, de meest gedraaide deze week hier bij Joen Brugse Radio. Het is dan ook onze Brugse Keppe. Een goede

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Saverijzaal van Casino Blankenbergen.
5: Semi Blank, met hier een enkel bewoorder van Mark.
4: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
6: Een echte vent.
7: Vader Uitswijk, komen een blauwe geschelpte.
4: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
8: 09-233-7788.
4: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
9: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht. En voor iedereen anders.
10: Wonen en slapen en zolden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
11: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
12: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatiewerken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
4: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
3: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
4: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
3: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philip Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht, rustiger weer. De wind neemt weer grotendeels af, gaat niet volledig verdwijnen. Er blijft wel wat wind, maar er is toch duidelijk minder wind aanwezig dan overdag het geval was. Temperaturen zakken daarbij tegen de ochtend naar een 16, 17 graden landelijk. In stedelijke gebieden is dat uiteraard een stuk meer. Kunnen we zelfs op heel veel plekken boven de 20 graden blijven zitten. Licht bewolkt tot helder, een beetje hetzelfde verhaal als overdag. Misschien wat vorming van plaatselijke nevel, maar heel veel zal dat niet zijn. Dat staat alles weer klaar in de startblokken om ons ook morgen weer een hele warme zomerse dag te bezorgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 hier bij VBRO 2.
1: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse Arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatiewerken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.

30 graden landinwaarts, waarmee de hittegolf nog wat gerekt wordt. En ook aan zee telkens een royale 25 of meer. Heel hoge temperaturen, veel zon daarbij, af en toe een beetje bewolking, maar tot buien komt het absoluut niet. En wel nog steeds die wind uit Noordoost, al neemt die geleidelijk aan wel af. Vrijdag zou het dan wat minder warm worden, maar nog zomers. In het weekend ergens tussen 20 en 25 graden. En ook maandag zou dat zo zijn met wat wolken. Buienkans is zo goed als nihil. Maar dat zou allemaal maar tijdelijk zijn, want waarschijnlijk in de loop van volgende week opnieuw een opstoot van hitte. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

krijgen de komende dagen nog meer zomers geweld. Geweld, want de temperaturen blijven zeer hoog zitten. Woensdag, donderdag, temperaturen van

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse Arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Tussen Brugge en Oostende raakte het treinverkeer dinsdag voormiddag volledig onderbroken door een zware kabelvernieling nabij Oostende. Volgens Infrabel werd tussen Jabeke en Oostende een grote technische storing vastgesteld. De politie ontdekte dat er kabeldiefstal aan de gang was. De daders konden vluchten, maar knipten tientallen kabels door, waardoor de schade aanzienlijk is. De herstellingswerken duurden een hele poos. Tot dan reden er geen treinen op de lijn. Reizigers konden met hun trein ticket een vervangbus van NMBS nemen. Tussen Oostende en Blankenbergen is ook de kusttram een alternatief. In de havens van Antwerpen en Zeebrugge is in de eerste jaarhelft veel minder cocaïne onderschept dan vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Belgische douane. In totaal werd 5,4 ton cocaïne gevonden, tegenover 16,7 ton in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal inbeslagnames daalde van 82 naar 28. Volgens douanebaas Christian van der Waren komt die daling vooral door betere onderscheppingen in Latijns-Amerika, de VS en andere Europese landen. Zo werd in Spanje liefst 30 ton cocaïne onderschept. Opvallend, terwijl de cocaïne daalt, stijgt het aantal cannabisvangsten. De douane nam 2,3 ton marihuana en 8,5 ton hashish in beslag. De marihuana komt vooral uit Canada en Thailand, de hash uit Marokko. In Brugge is dinsdagochtend een bestuurder van 93 gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval aan het AZ Sint-Jan. Even voor 8 uur verloor de man ter hoogte van de rotonde de controle over het stuur. Zijn wagen botste tegen een boom, sloeg om en kwam op zijn dak terecht. De bejaarde chauffeur zat gekneld in het voertuig en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. Karma Markt in de Lange Straat in Brugge stopt ermee. De duurzame buurtsupper, bekend om haar biologische en verpakkingsarme aanbod, sluit binnenkort definitief de deuren. Uitbaatster Isabel de Scheenmaker zegt dat de beslissing zwaar valt, maar onvermijdelijk was. De stijgende kosten en de druk om steeds meer te bieden maakten het onmogelijk om op dezelfde manier verder te doen, zegt ze. Karma Markt was jarenlang een warme plek waar klanten niet alleen boodschappen deden, maar ook bleven blijven hangen voor een koffie en een babbel. De uitverkoop is intussen gestart. De exacte sluitingsdatum wordt nog gecommuniceerd aan de vaste klanten.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
6: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
7: Opening nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
9: A presto da Mobili Consortio.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: Vanavond vannacht, rustiger weer. De wind neemt weer grotendeels af, gaat niet volledig verdwijnen. Er blijft wel wat wind, maar er is toch duidelijk minder wind aanwezig dan overdag het geval was. Temperaturen zakken daarbij tegen de ochtend naar een 16, 17 graden landelijk. In stedelijke gebieden is dat uiteraard een stuk meer. En kunnen we zelfs op heel veel plekken boven de 20 graden blijven zitten. Licht bewolkt tot helder, een beetje hetzelfde verhaal als overdag. Misschien wat vorming van plaatselijke nevel, maar heel veel zal dat niet zijn. En dan staat alles weer klaar in de startblokken om ons ook morgen weer een hele warme zomerse dag te bezorgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakte ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.

Een hoge drukgebied ligt vastgebeiteld in het zeegebied tussen Schotland, IJsland en Noorwegen. En dat bezorgt ons een totale blokkade op de weerkaarten. Boven Frankrijk zien we wat thermische lage drukgebieden. En tussen beiden in staat wel redelijk wat wind. Een goede doorstaande noordoostelijke stroming, waarbij de wind toch wel goed aanwezig is. Zeker aan zee kan die weer naar een vijftal Beaufort gaan in de loop van de dag. Temperaturen 30 graden of vooraan de 30 graden landinwaarts, 25 tot 27 aan zee. En daarmee zetten we de hittegolf gewoon verder. Ook vanavond, vannacht, rustiger met een langzaam dalende temperatuur die tegen de ochtend daar rond 16, 17, 18 graden landelijk zit. In stedelijke gebieden is dat gemakkelijk 20 of meer. Daarbij ook voor de komende dagen aanhoudend hetzelfde weerbeeld. Woensdag, donderdag zeer warm, 30 graden en meer landinwaarts. Vrijdag zou het wat getemperd worden naar een 25. En in het weekend zouden we dan tussen 20 en 25 uitkomen. Maar op al die dagen heel veel zon. Misschien wat meer bewolking naar het eind van de week toe en in het weekend. De buienkans is heel klein, wat niet wil zeggen dat er misschien niet ergens eentje opduikt, maar het zal bijna niks zijn. En ook naar volgende week toe amper of geen neerslag, terwijl later in de week die temperaturen op

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Nog altijd zoeken brandweer en civiele bescherming in het Oxygebouw in Brussel naar vermiste personen. De brand die vanmorgen ontstond in het gebouw, dat in volle renovatie is, leek aanvankelijk snel bedwongen, maar kreeg een fatale afloop. Een 200-tal mensen is geëvacueerd. Minstens 6 onder hen zijn nog altijd niet teruggevonden. De oorzaak zou te zoeken zijn bij de beschadigde liftkokers, maar vast staat dat nog niet. Koning Filip en premier De Wever zijn intussen ter plaatse. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede, voor de Fransman Seixas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.
1: Nieuws uit je regio.
0: Tussen Brugge en Oostende raakte het treinverkeer dinsdag voormiddag volledig onderbroken door een zware kabelvernieling nabij Oostende. Volgens Infrabel werd tussen Jabeke en Oostende een grote technische storing vastgesteld. De politie ontdekte dat er kabeldiefstal aan de gang was. De daders konden vluchten, maar knipten tientallen kabels door, waardoor de schade aanzienlijk is. De herstellingswerken duurden een hele poos. Tot dan reden er geen treinen op de lijn. Reizigers konden met hun trein een vervangbus van NMBS nemen. Tussen Oostende en Blankenbergen is ook de kusttram een alternatief. In de havens van Antwerpen en Zeebrugge is in de eerste jaarhelft veel minder cocaïne onderschept dan vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Belgische douane. In totaal werd 5,4 ton cocaïne gevonden, tegenover 16,7 ton in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal inbeslagnames daalde van 82 naar 28. Volgens douanebaas Christian van der Waren komt die daling vooral door betere onderscheppingen in Latijns-Amerika, de VS en andere Europese landen. Zo werd in Spanje liefst 30 ton cocaïne onderschept. Opvallend, terwijl de cocaïne daalt, stijgt het aantal cannabisvangsten. De douane nam 2,3 ton marihuana en 8,5 ton hashis in beslag. De marihuana komt vooral uit Canada en Thailand, de hash uit Marokko. In Brugge is dinsdagochtend een bestuurder van 93 gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval aan het AZ Sint-Jan. Even voor 8 uur verloor de man ter hoogte van de rotonde de controle over het stuur. Zijn wagen botste tegen een boom, sloeg om en kwam op zijn dak terecht. De bejaarde chauffeur zat gekneld in het voertuig en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. Karma Markt in de Lange Straat in Brugge stopt ermee. De duurzame buurtsupper, bekend om haar biologische en verpakkingsarme aanbod, sluit binnenkort definitief de deuren. Uitbaatster Isabel de Scheenmaker zegt dat de beslissing zwaar valt, maar onvermijdelijk was. De stijgende kosten en de druk om steeds meer te bieden maakten het onmogelijk om op dezelfde manier verder te doen, zegt ze. Karma Markt was jarenlang een warme plek waar klanten niet alleen boodschappen deden, maar ook bleven hangen voor een koffie en een babbel. De uitverkoop is intussen gestart. De exacte sluitingsdatum wordt nog gecommuniceerd aan de vaste klanten. Na, na, na, na.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.
3: Ik ben gek op jou, Tikero.
1: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Altijd schone muziek. Lasciate.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Saverijzaal van Casino Blankenbergen.
2: Ik zei niet blij, met die een engel bewoorder van mij.
1: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
2: Marabombak is kapot.
1: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
3: De nichte vent.
1: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
4: 09-233-7788.
1: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
7: A presto da Mobili Consortio.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vanavond en vannacht, rustiger weer. De wind neemt weer grotendeels af, gaat niet volledig verdwijnen, er blijft wel wat wind, maar er is toch duidelijk minder wind aanwezig dan overdag het geval was. Temperaturen zakken daarbij tegen de ochtend naar een 16, 17 graden landelijk. In stedelijke gebieden is dat uiteraard een stuk meer en kunnen we zelfs op heel veel plekken boven de 20 graden blijven zitten. Licht bewolkt tot helder, een beetje hetzelfde verhaal als overdag. Misschien wat vorming van plaatselijke nevel, maar heel veel zal dat niet zijn. En dan staat alles weer klaar in de startblokken om ons ook morgen weer een hele warme zomerse dag te bezorgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Nog altijd zoeken brandweer en civiele bescherming in het Oxygebouw in Brussel naar vermiste personen. De brand die vanmorgen ontstond in het gebouw, dat in volle renovatie is, leek aanvankelijk snel bedwongen, maar kreeg een fatale afloop. Een 200-tal mensen is geëvacueerd. Minstens 6 onder hen zijn nog altijd niet teruggevonden. De oorzaak zou te zoeken zijn bij de beschadigde liftkokers, maar vast staat dat nog niet. Koning Filip en premier De Wever zijn intussen ter plaatse. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede, voor de Fransman Sexas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.

Een hoge drukgebied ligt vastgebeiteld in het zeegebied tussen Schotland, IJsland en Noorwegen. En dat bezorgt ons een totale blokkade op de weerkaarten. Boven Frankrijk zien we wat thermische lage drukgebieden. En tussen beiden in staat wel redelijk wat wind. Een goede doorstaande noordoostelijke stroming, waarbij de wind toch wel goed aanwezig is. Zeker aan zee kan die weer naar een vijftal Beaufort gaan in de loop van de dag. Temperaturen 30 graden of vooraan de 30 graden landinwaarts, 25 tot 27 aan zee. En daarmee zetten we de hittegolf gewoon verder. Ook vanavond, vannacht, rustiger met een langzaam dalende temperatuur die tegen de ochtend daar rond 16, 17, 18 graden landelijk zit. In stedelijke gebieden is dat gemakkelijk 20 of meer. Daarbij ook voor de komende dagen aanhoudend hetzelfde weerbeeld. Woensdag, donderdag zeer warm, 30 graden en meer landinwaarts. Vrijdag zou het wat getemperd worden naar een 25. En in het weekend zouden we dan tussen 20 en 25 uitkomen. Maar op al die dagen heel veel zon. Misschien wat meer bewolking naar het eind van de week toe en in het weekend. De buienkans is heel klein, wat niet wil zeggen dat er misschien niet ergens eentje opduikt, maar het zal bijna niks zijn. En ook naar volgende week toe amper of geen neerslag, terwijl later in de week die temperaturen opnieuw de weg omhoog zouden kunnen vinden en we misschien weer naar een volgende hitteperiode toe gaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Bij de brand aan het Oxygebouw aan het Boekereplein in Brussel zijn intussen 5 lichamen geborgen. De slachtoffers zijn teruggevonden in een van de ingestorte liften. Brandweer en civiele bescherming zoeken nog naar een 6e vermiste. De kans dat die de brand heeft overleefd lijkt erg klein. In het gebouw waren een kleine 250 werknemers bezig met een grondige renovatie. Het vuur leek vanmorgen snel bedwongen, maar dat draaide heel anders uit. Over de oorzaak van het drama is er nog geen zekerheid. Intussen hebben ook koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp bezocht. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede, voor de Fransman Sexas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.
1: Nieuws uit je regio.
0: Tussen Brugge en Oostende raakte het treinverkeer dinsdag voormiddag volledig onderbroken door een zware kabelvernieling nabij Oostende. Volgens Infrabel werd tussen Jabeke en Oostende een grote technische storing vastgesteld. De politie ontdekte dat er kabeldiefstal aan de gang was. De daders konden vluchten, maar knipten tientallen kabels door, waardoor de schade aanzienlijk is. De herstellingswerken duurden een hele poos. Tot dan reden er geen treinen op de lijn. Reizigers konden met hun trein ticket een vervangbus van NMBS nemen. Tussen Oostende en Blankenbergen is ook de kusttram een alternatief. In de havens van Antwerpen en Zeebrugge is in de eerste jaarhelft veel minder cocaïne onderschept dan vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Belgische douane. In totaal werd 5,4 ton cocaïne gevonden, tegenover 16,7 ton in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal inbeslagnames daalde van 82 naar 28. Volgens douanebaas Christian van der Waren komt die daling vooral door betere onderscheppingen in Latijns-Amerika, de VS en andere Europese landen. Zo werd in Spanje liefst 30 ton cocaïne onderschept. Opvallend, terwijl de cocaïne daalt, stijgt het aantal cannabisvangsten. De douane nam 2,3 ton marihuana en 8,5 ton hashish in beslag. De marihuana komt vooral uit Canada en Thailand, de hash uit Marokko. In Brugge is dinsdagochtend een bestuurder van 93 gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval aan het AZ Sint-Jan. Even voor 8 uur verloor de man ter hoogte van de rotonde de controle over het stuur. Zijn wagen botste tegen een boom, sloeg om en kwam op zijn dak terecht. De bejaarde chauffeur zat gekneld in het voertuig en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. Karma Markt in de Lange Straat in Brugge stopt ermee. De duurzame buurtsuper, bekend om haar biologische en verpakkingsarme aanbod, sluit binnenkort definitief de deuren. Uitbaatster Isabel de Scheenmaker zegt dat de beslissing zwaar valt, maar onvermijdelijk was. De stijgende kosten en de druk om steeds meer te bieden maakten het onmogelijk om op dezelfde manier verder te doen, zegt ze. Karma Markt was jarenlang een warme plek waar klanten niet alleen boodschappen deden, maar ook bleven hangen voor een koffie en een babbel. De uitverkoop is intussen gestart. De exacte sluitingsdatum wordt nog gecommuniceerd aan de vaste klanten.
1: Na, na, na, na. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek.
2: Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.

Honey D, Perry Zuidam. Dirk Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli. Niet te missen dus, de Telekermis 2026 op zondag 2 augustus. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
2: Sammy Blank, met die een enkel bewoner van Mark.
1: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
2: Manabombak is kapot.
1: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
3: Een echte vent.
2: Komen dan blauwe geschelpten.
1: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
4: 09-233-7788.
1: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
7: A presto da Mobili Consortio.
8: De Brugse Radio.

Bij de brand aan het Oxygebouw aan het Boekereplein in Brussel zijn intussen 5 lichamen geborgen. De slachtoffers zijn teruggevonden in een van de ingestorte liften. Brandweer en civiele bescherming zoeken nog naar een 6e vermiste. De kans dat die de brand heeft overleefd lijkt erg klein. In het gebouw waren een kleine 250 werknemers bezig met een grondige renovatie. Het vuur leek vanmorgen snel bedwongen, maar dat draaide heel anders uit. Over de oorzaak van het drama is er nog geen zekerheid. Intussen hebben ook koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp bezocht. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede voor de Fransman Sexas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.

Discone, Venetië van het noorden, of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren en ik zal altijd een bruggeling zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Bij de brand aan het Oxygebouw aan het De Broekaireplein in Brussel zijn alle lichamen van de 6 vermisten intussen geborgen. Het duurde uren om de lichamen uit de ingestorte liftkokers te halen. Brandweer en civiele bescherming blijven nog even aanwezig op het terrein. In het gebouw waren een kleine 250 werknemers bezig met een grondige renovatie. Over de oorzaak is nog geen absolute zekerheid. Intussen hebben ook koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp bezocht. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere personen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Isegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parquet gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon, die bij het slachtoffer inwoonde, meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede voor de Fransman Seik Sas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3:36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plaats 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nacht minima tussen 15 en 21. In het oosten en zuiden is er nog een kleine kans op een warmteonweer.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
5: A presto da Mobili Consortio.
6: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Saverijzaal van Casino Blankenbergen.
2: Ik zit niet blij, met die een enkel bewoorder van mij.
1: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
2: Manabombak is kapot.
1: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
3: De nichte vent,
2: vader en blauwe schelpen.
1: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
4: 09-233-7788.
1: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
0: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matineeshow met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.

0: chegar, você vai ver, viu?
1: Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Beerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Een vrijwillige brandweerman heeft bekend dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau bij Parijs heeft aangestoken. Het gaat om een jongeman van amper 18. Hij heeft met een aansteker en benzine takjes in brand gestoken. Hij was een van de 6 verdachten die eerder waren opgepakt. Een tweede verdachte van dezelfde leeftijd zegt dat hij per ongeluk brand heeft gesticht door het weggooien van een sigarettenpeuk. Twee andere verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. Beide branden zijn nu onder controle, maar de brandweer zal nog dagen en misschien weken ter plaatse blijven. Het festival Tomorrowland zal dit weekend geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruiken. De betrokken burgemeesters en provincie-gouverneur Berks hebben die beslissing genomen na advies van de brandweer. Op recreatiedomein De Schorre heerst aanzienlijke droogte en het brandgevaar is te groot. Twee Rode Duivels hebben aan hun WK voetbal een nieuwe toptransfer overgehouden. De overstap van Yuri Tielemans van Aston Villa naar Manchester United is nu officieel. De topclub betaalt 41 miljoen euro voor hem. En Leandro Trossard is in Istanbul om daar een nieuw contract te ondertekenen bij Beşiktaş. Honderden fans stonden hem op te wachten aan de luchthaven. Trossard had bij Arsenal nog een contract van een jaar, maar mocht vertrekken. Tielemans is 29, Trossard 31. En Margriet Hermans heeft postuum een eigen bankje met een gedenkplaat gekregen in kustgemeente Middelkerke. Dat staat vlakbij de plaats van het vroegere casino, waar Margriet zelf ooit de Baccarabeker won en in de jaren 90 haar talkshow Margriet aan Zee presenteerde. Burgemeester Jean-Marie de Dekker stelde de gedenkplek voor aan Céline Hermans, dochter van Margriet. Op de bank staan de woorden: geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Een stukje songtekst uit de hit Niets houdt me tegen. Na een zachte nacht met minima tot 22 graden volgt ook een zeer warme woensdag. Lokaal pieken tot 30 graden, wel ietsje meer wolken dan de voorbije dagen. Pas zaterdag duiken we onder 25 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Een vrijwillige brandweerman heeft bekend dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau bij Parijs heeft aangestoken. Het gaat om een jongeman van amper 18. Hij heeft met een aansteker en benzine takjes in brand gestoken. Hij was een van de 6 verdachten die eerder waren opgepakt. Een tweede verdachte van dezelfde leeftijd zegt dat hij per ongeluk brand heeft gesticht door het weggooien van een sigarettenpeuk. 2 andere verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. Beide branden zijn nu onder controle, maar de brandweer zal nog dagen en misschien weken ter plaatse blijven. Het festival Tomorrowland zal dit weekend geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruiken. De betrokken burgemeesters en provincie-gouverneur Berks hebben die beslissing genomen na advies van de brandweer. Op recreatiedomein De Schorre heerst aanzienlijke droogte en het brandgevaar is te groot. 2 Rode Duivels hebben aan hun WK voetbal een nieuwe toptransfer overgehouden. De overstap van Yuri Tielemans van Aston Villa naar Manchester United is nu officieel. De topclub betaalt 41 miljoen euro voor hem. En Leandro Trossard is in Istanbul om daar een nieuw contract te ondertekenen bij Beşiktaş. Honderden fans stonden hem op te wachten aan de luchthaven. Trossard had bij Arsenal nog een contract van een jaar, maar mocht vertrekken. Tielemans is 29, Trossard 31. En Margriet Hermans heeft postuum een eigen bankje met een gedenkplaat gekregen in kustgemeente Middelkerken. Dat staat vlakbij de plaats van het vroegere casino, waar Margriet zelf ooit de Baccarabeker won en in de jaren 90 haar talkshow Margriet aan Zee presenteerde. Burgemeester Jean-Marie de Dekker stelde de gedenkplek voor aan Céline Hermans, dochter van Margriet. Op de bank staan de woorden: geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Een stukje songtekst uit de hit Niets houdt me tegen. Na een zachte nacht met minimaal tot 22 graden volgt ook een zeer warme woensdag. Lokaal pieken tot 30 graden, wel ietsje meer wolken dan de voorbije dagen. Pas zaterdag duiken we onder 25 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Er stond te vrijen aan de harren van Conné. Passeerden kriepen, hé lawa, a zonni ee kadé. A wie een kinderdag, mevrouw Fedora zat te stoon. Ja, zuste, 5 minuten tit, van je nus te gewoon. Er durfde niemand kijken, nog mijn dochter, nog een schat. Ze stonden dat te kieken, lekker nul op een anker had. Toen dan mijn dochter zei, papa, begin toch niet te vroeg. Ik zie 32 jaar en ik wachtte nu al.

Ze trouwden en ze waren nog geen hoe of jaar bijeen. De jongen kwam al zuchten nog wat dat nu aan mijn been. Ik zie ermee mijn peren weer, papa, dat is een last. Ik zei, jong kwijt en de roos van, kan ik de moeder vast. De vrouwen doen wat dat ze wel, de rest geen zeggen aan. En nooit durft reclameren, aat dan kon er knobbels van. Ze meugen zien, ze meugen lachen, en hier vindt dat komiek. Dat is bij min en Juna zo, klinkt ook.

gaat vrouw op mijn holles doen, jongen. Kijk maar een keer op stroten. Uit je rechten, je zusterlijk en bulten. En trek je zotten op, zang weer op je schoen. Hou even schone normen. Je plastron is ook scheef. Wat denk je dan jut? Smoor zoveel niet. En vocht die nassen van je kleren. Zeg maar, dat is nou je leren, zet je een broek aan het trekken, weet je? Dat je niet in de wien stoor. En kijk niet lekker een paar. Ik weet wat ik doe, weet je?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

Betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Een vrijwillige brandweerman heeft bekend dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau bij Parijs heeft aangestoken. Het gaat om een jongeman van amper 18. Hij heeft met een aansteker en benzine takjes in brand gestoken. Hij was een van de 6 verdachten die eerder waren opgepakt. Een tweede verdachte van dezelfde leeftijd zegt dat hij per ongeluk brand heeft gesticht door het weggooien van een sigarettenpeuk. 2 andere verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. Beide branden zijn nu onder controle, maar de brandweer zal nog dagen en misschien weken ter plaatse blijven. Het festival Tomorrowland zal dit weekend geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruiken. De betrokken burgemeesters en provincie-gouverneur Berks hebben die beslissing genomen na advies van de brandweer. Op recreatiedomein De Schorre heerst aanzienlijke droogte en het brandgevaar is te groot. 2 Rode Duivels hebben aan hun WK-voetbal een nieuwe toptransfer overgehouden. De overstap van Yuri Tielemans van Aston Villa naar Manchester United is nu officieel. De topclub betaalt 41 miljoen euro voor hem. En Leandro Trossard is in Istanbul om daar een nieuw contract te ondertekenen bij Beşiktaş. Honderden fans stonden hem op te wachten aan de luchthaven. Trossard had bij Arsenal nog een contract van een jaar, maar mocht vertrekken. Tielemans is 29, Trossard 31. En Margriet Hermans heeft postuum een eigen bankje met een gedenkplaat gekregen in kustgemeente Middelkerken. Dat staat vlakbij de plaats van het vroegere casino, waar Margriet zelf ooit de Baccarabeker won en in de jaren 90 haar talkshow Margriet aan Zee presenteerde. Burgemeester Jean-Marie de Dekker stelde de gedenkplek voor aan Céline Hermans, dochter van Margriet. Op de bank staan de woorden: geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Een stukje songtekst uit de hit Niets houdt me tegen. Na een zachte nacht met minimaal tot 22 graden volgt ook een zeer warme woensdag. Lokaal pieken tot 30 graden, wel ietsje meer wolken dan de voorbije dagen. Pas zaterdag duiken we onder 25 graden.